0: dagen.
1: Is dat normaal?
0: Hoe voel jij je in je vel?
1: De fois bien, de fois mal.
0: Voor mij is dat moeilijk te plaatsen.
1: Je comprends.
0: Voor mij is dat moeilijk te plaatsen.

0: dagen.
1: C'est normal.
0: Hoe voel jij je in je vel?
1: Des fois bien, des fois mal.
0: Voor mij is dat moeilijk te plaatsen.
1: Je comprends.
0: Voor mij is dat moeilijk te plaatsen.